van jou scheet. Eén donderslag. Soms weet je niet meer wat je doen laat laten mag. Maak van uw scheet. Eén donderslag. Maak van jouw scheet. Eén donderslag. Pa. Oom Karel is een beste vent. En wat

Maak van een scheet een donderslag. Soms vraag je wel af wat je doen of laten mag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van je scheet een donderslag. Hete tranen, vissers vet. Nymphomanen, goud genet.

jouw scheet. In donderslag. Spaar ze toch niet op voor je oude dag. Maak van uw scheet een donderslag. Maak van jouw scheet een donderslag.

0: Oh, zijn we één keer zijn we wezen kamperen, weet je. Ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze meest overgehaald als je jou vast bent op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou, dan wil jij wel een kapeerkaneetje invullen, hoor. Man. Zie nou goed, lieverd, jij hebt je zin, gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon de naam van de uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee. Maar de rugzak gaat veel minder in, zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op. Breuk in je rug, doet niks. Je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar door. En dan heb je je rug, en dan moet bovenop die rugzak, moet daar boven moet een teentje, doe dan met die stangen. Daarboven moet een slaapzak en daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo niet er nou toch allemaal. Ik 3 weken te keutel op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping. Als ik aan een touwtje trek, word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou, trek ik niet hebben, dan zijn een touwtje en dan pleurt hij elkaar. Ik vond het helemaal niks. Nee. Nou. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. En een uur later moet je pissen, flik je zelf in die greppel. Sta je met je mamaloe in de modder. Geen normaal niks. Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflessen. Moet ik dan uitleggen ook? Dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, ja, het moet op de tas. Nou, de poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap. Is zo stuk, is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit het doosje hebt. Nou, dan gaan er kousjes overheen, weet je wel? De kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn poeien. Ligt gewoon om 2 uur met die gas. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen.
1: Helemaal niks.
0: Nou, als 's nachts is donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je de prolo zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, wat stinkt er hier naar aardbeien? Dan ben je spijt.
1: Helemaal niet.
0: Niet doen, jawel. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten erin komen, mijn godswonder. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. Met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik snap dat je precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren 4 seconden. Maar je nog blij zijn dat ze in de mug reïncarneren, niet in een olifant. Nou, moet je scheiden, ze gaan in de grond. Moet je scheiden op zo'n hurktoilet. En de hele camping weet dat je gaat scheiden, maar je loopt in de closet wel over de camping. Zo'n gehaakt mutsje overdoen, maar ze zien het heus wel. Goh, wat heb ik op mijn hoedenplank? Niks. Helemaal niks. Nou, daar zit je te scheiden. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheider kan één keer die closet onder mijn trui, de papa er bij mijn broekvijf er zo weer uit. Kijk, hij gaat scheiden. Nou, dan zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven, alles flikkert de diepte in. En als ze voelen je door, dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman, die buurman zei, u bent de ladderbruin op de rug. Ik zei, ja. scheidje zo gehad. Ik heb thuis een porseleinen sphinx van 50.000 piek.
1: Helemaal niet.
0: Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n zeekje van drie met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevikt hier. Maar die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als dat pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden theevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittertje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van dat eenpittertje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Die vriendin die ziet dat. Die zegt, eet hem aan dijf in eten. Dan is gras in de handen bereik.
1: Helemaal niks.
2: Dit is Mix 24.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

Ik vind dat lastig. Hiërarchie, ik vind dat moeilijk. Moeilijk vind ik dat. Volgens mij is dat ook in de kern waarom ik niet hou van mensen die geloven in een God. Want ik denk dat onze hersenen, die zijn altijd bezig met orde te scheppen in de chaos. Een belangrijk gereedschap is daarbij symmetrie. Het creëren van symmetrie. En ik denk dat mensen die geloven in superieure opperwezens, die geloven onbewust ook in inferieure onderwezens. Ja, want je hebt die God, die staat boven jou. En dan heb je je broeders en je zusters die ook in die God geloven. Dat zijn je gelijken. En dan onderaan bungelen altijd de ongelovigen. En voor mij botst dat met het belangrijkste principe. Alle mensen zijn gelijk. Behalve de mensen die daar niet zo over denken. Ja, dat is misschien inconsequent, maar dan ben ik maar inconsequent. Consequente mensen zijn ook eng. He, consequente mensen, dat is zo'n politieagent die je aanhoudt als je door het rood bent gefietst en zegt, ja, wat zou er gebeuren als iedereen door het rood zou fietsen? Ja, wat was er gebeurd als iedereen op jouw baan had gesolliciteerd? Was jij het nooit geworden? Dus tuurlijk. Tuurlijk moeten wij kunnen zeggen, fuck de koning. Wij moeten alles kunnen zeggen. Alleen, die vrijheid, die gaat natuurlijk altijd gepaard met een bepaalde mate van verantwoordelijkheid. We moeten wel ons best doen om voor te stellen hoe het voor die ander is. Je empathie. Voor ons is het gewoon een geinig zinnetje, fuck de koning, bek lekker. Maar we moeten ons ook realiseren dat voor iemand als Maxima is het gewoon ook onderdeel van haar takenpakket. Zij moet daadwerkelijk met die man fucken. Weet je? Dat lijkt mij geen pretje. Willem-Alexander lijkt mij het type minnaar. Als die een vrouw alle hoeken van de kamer laat zien, dan is het toch voornamelijk van, dit is dan deze ook. Ik weet niet, hij heeft ook zo'n lichaam in de vorm van een lukraak leeggespoten buspeurschuim. Ik vermoed hier ook een beetje een witte en niksige piemel. Met opvallend veel vooruit. Echt zo'n tuitje. Ja. Zeg maar rustig een tuit. Klein beetje gekarteld, zodat je met een beetje goede wil zou er een kroontje in kunnen zien. Ja. Ik heb wel uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat Willem-Alexander schijnt een uitmuntende beffer te zijn. Serieus? Een uitmuntende beffer. Serieus? Ik vind het ook wel logisch, hij vroeg op die koninginnedagen ook veel kunnen oefenen met dat koekhappen zo. Maxima hoeft de bikinilijn ook niet bij te werken, het is eens in de zoveel tijd Willem-Alexander loslaten. Het is weer zo glad als de schedel van Frits Wester na zware chemotherapie. Argentinian wax, noemt zij het. Gekscherend. Gekscherend. Ja. Maar goed, er is gefukt, dat is een ding wat zeker is. Als Willem-Alexander ergens niet onzeker over hoeft te zijn, is of het wel zijn kinderen zijn. Dat is. Ja, Amalia ziet er een klein beetje uit alsof Willem-Alexander seks heeft gehad met Ronald Koeman. Even denken, waar was ik gebleven? Je mag zeggen wat je wil, maar wees aan.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen.

0: Lange Fransie, dit is het land waar ik thuis kom na vakantie.
1: Kom maar het land waar ik in 1920.

0: Lange Frans, Baas B. Ja. Ja.
1: Ja. 24 uur per dag. Mix 24.

0: Ik heb 9 maanden geleden heb ik een SOA-test gedaan. Wie heeft wel eens een SOA-test gedaan? Ineens doet niemand. Je mag ook wijzen naar iemand als je vermoeden hebt. Niemand doet een SOA-test. Nee, dat doen wij niet in Rotterdam. Nou, ik wel. Ik dacht, laat ik mezelf een keertje checken. Van die campagne over geslachtsziektes. Ik denk, nou, hè, genezen is beter dan voorkomen is beter dan genezen. En dat wilde ik wel anoniem. En dat kan anoniem. Kun je naar het ziekenhuis toe anoniem een SOA-test doen. Dus ik naar het ziekenhuis, AMC in Amsterdam. En ik kom eraan bij afdeling huidklachten. Weet je, dat is helemaal anoniem. Dus ik zit daar in die wachtkamer, helemaal vol met mensen. Ik dacht nog,
1: ja, huidklachten.
0: Maar goed, er was een lege stoel, dus ik zit daar, lekker rustig, op mijn beurt aan het wachten. Op een gegeven moment hoor ik vanuit de gang, en een jeep! Wat leuk, man! Ik zie mijn beste vriend Mo. Hey! Moet je ook in de SOA? Ik ook! Wat is het? Hier. Sst. Je schreeuwt, man. Het is een ziekenhuis. Ja, sorry, Azabi. Ik heb jeuken, man. Azabi, heb je geen jeuken? Ik zeg, nee. Ja, ik heb iets van de glammies. Nee, wacht. Glamidi. Ik weet niet meer hoe die bitch heet. Maar wacht maar als ik het te pakken krijg. Ja. Nou, dan ben je aan de beurt in het ziekenhuis. Dat gaat ook anoniem. Meneer Amhali. Dat ben jij. Ja, dat weet ik, ja. Shit. Dus ik loop naar die balie toe. En ik kom daar bij die balie te staan. En achter de balie staat Marieke de Bruin van mijn middelbare school. Iets ouder, iets dikker, in een witte jas. En ze zegt, hey, Najib, wat leuk. Of niet? Jongen, ik wist niet wat ik moest zeggen. Ik vond het zo gênant. Echt, en gênante momenten, ik heb ze vaker. Echt, het laatste keer een gênant moment, moet ik even vertellen. Gewoon tussendoor. Ik zit bij mijn moeder thuis. Mijn moeder heeft een klein flatje, klein wc'tje. Maar daar zit ik graag op, weet je wel. Lekker klein, lekker strak, want je zit op die wc zo. Met je deur zo, hoofd en... Maar ik zit daar lekker bij mijn moeder. Dus ik zit daar, strakke spijkerbroek had ik aan, weet je wel. En ik ben klaar, zus en zo. En ik trek mijn broek omhoog, heel strak zo, in dat wc'tje. En wat neem ik mee? Het Glorix blokje met houder en al. Dat hing hier. Daar ben ik de hele dag mee door Amsterdam gaan wandelen. Met een Glorix blokje. En mensen achter me, die zagen dat, die deden, hey! En ik dacht, ik word herkend, dus ik, hey. En zolang je niet gaat zitten, merk je niet dat hier iets zit. Dus ik kom bij een vriend thuis, en ik vraag nog, heb je gedweld?
1: Nee.
0: Hoezo? Ja, ben je lekker fris? En ik sta zo op een gegeven moment, waarom ben ik ook niet? Ik denk, nat, zweet, hier ook al, nee toch? Eeuw! En ik voel verder een Glorix blokje. Met houder en al nog helemaal goed, hè. Dus ik heb dat ding stiekem bij hem in zijn wc zo gehangen. Oh, jongen, nou, datzelfde moment had ik ook met Marieke. En Marieke, die zag dat ik een beetje schrok, die deed, ah joh. Wat is dit voor een teken, mensen? Dit is toch een teken van, hey, die 3 euro, moet je die nog terug? Kom maar mee. Dus ik loop achter haar aan en ik dacht, als zij die test maar niet gaat doen, hè. Oh, wat erg, zij gaat die test doen. Ze zegt, kom mee. Ik zeg, ja. Gelukkig, onderzoekskamertje. We komen in een onderzoekskamertje terecht, ziekenhuis. Ze zegt, wacht hier maar even, de dokter komt zo. Dus ik zit te wachten in het onderzoekskamertje. Het ruikt ook naar ziekenhuis. Alsof ze ziekenhuis spray hebben. Voordat ze open gaan overal, shh. Er lag een bed met van het... witte papier, weet je wel, wat je bij de Chinezen ook hebt, wat je zo weg kan halen. Hop, nieuw papier. Er lag een kast met allemaal instrumenten erin die ik niet ken. Potjes, pannetjes en een wok. En ik zat maar naar die deur te kijken. Ik dacht, als het maar geen vrouwelijke arts is. Ik adem maakt helemaal niet uit. Een dokter is gewoon een dokter, ja toch? Maar nu niet. Want ik had gelezen in een onderzoek, vrouwelijke artsen hebben meer humor. Weet je, dan komt ze grappen maken, dan komt ze binnen. Hallo! Zo, nou, doe je broek maar even uit. Onderbroek ook. Wat lief! Hé! Hey. Wat lief! En de deur gaat open en het is een man. En ik zeg echt, yes! Dokter! Echt zo'n dokter uit de film. Prachtige witte jas, grijs haar, brilletje zo op zijn neus. En er stond ook echt dokter. Had een naambordje met dokter. Tenminste, de van dokter. En ik dacht, hé, de R is oké. De R mag het zien. Maar achter de R kwam een wat jonge man aan met een bril. En het was Floris-Jan, de stagiaire. Hallo, ik kijk even mee. Ja, oké. De dokter zegt, meneer Amhali, u komt voor een SOA-test. Oké, even uw broek uit, onderbroek en even op het randje van het bed plaatsnemen. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed. Niet echt helemaal gemakkelijk, hè? Ja, ik weet niet, ik heb het niet zo vaak. In een te klein kamertje met twee mannen. En ik zit daar op een bed met slapdoula, een beetje, ja. En ik zie dat de dokter op me af komt lopen. En ik schaamde me een klein beetje, dus ik denk, nou, dan kijk ik maar gewoon even weg. Ik denk, nou, kijk gewoon omhoog. Misschien zie je nou wel vogels, je weet het niet. En ik voel dat de dokter voor me staat, hè. En zonder te waarschuwen, weet je wel, die dokter niet even dit doet, weet je wel, of... weet je wel dat die... Dat kleine jongetje daar, hoe oud ben jij? 12. Shit. Oké. Pak de dokter in één keer zo mijn toeter vast. Ja? 12! Oh shit. Daar gaat mijn programma. Oké. Toeter, ja? Die trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, man. Trompet. Dus die pakt zo die trompet vast en die doet... Wow. En... Het is een grap. En die kijkt zo'n beetje... Kijk, stagiaire, Floris-Jan haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje. En die geeft hij zo aan de dokter. En ik dacht nog, wat gaat de dokter doen met een wattenstaafje? Wat? Weet ik veel. Aanstippelen, iets op de trompet of aankruisen. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje... in één keer in de mond van de trompet. Zo. Pop, pop. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Alsof hij koffie aan het drinken was met die Floris-Jan.
1: Nee, ja.
0: En dat roeren, dat doet pijn. Au! Wacht even, dokter, dat doet pijn. Wauw! Dokter, wacht even. Wauw! Au! Wauw! En hij trekt hem er één keer uit en dan geeft hem zo aan Floris-Jan. Floris-Jan moet hem opbergen in zo'n buisje. Die moet hem zo erin stoppen. Maar Floris-Jan laat hem onderweg vallen. Oh, oh shit. En de dokter zegt... Nee, laat maar even liggen. Pak even een ander. Ja. Nee, die kunnen we nou niet gebruiken, hè? Nee. Ja.
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

In de pauze misschien nog iemand zitten kijken of die ook Engelse woordjes kon bedenken die klinken als Nederlandse woordjes en waarvan je de vertaling ervoor zou kunnen zetten in een zinnetje. Roep maar als je het hebt. Huh? Valt tegen, hè? Nee. Ik had er nog eentje. Oh, ja. Waarom duik je nooit eens met mij in de koffer, Kees? Mijn pianospel is niet meer zo virtuoos als toen ik 14 was, want ik heb de laatste jaren minder les. Minder les. Zullen we even de rest doen? Dan kunnen we aan bier. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart cake kan ik niet goed rekenen. Het zou gekund hebben, keek, als het was geweest terwijl ik naar een taart keek. Maar nu zit die vriendin er weer tussen. Ik vind het trouwens niet erg als je iets fout roept, hoor. Want het gaat om het meedoen. Hè? Daarom heet dit programma ook Doe Mee. En het winnen... Ja, bij de eerste 29 try-outs heb ik mokken uitgedeeld. Als er nou toch nog steeds mensen zijn die denken dat er wat te winnen valt... en zitten te hopen... Ja, je zou hooguit wat tijd kunnen winnen door alvast weg te gaan. Maar verder, geen illusies. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart paai... en naar een blonde haarlok kijk die ik... Ai, vraag ik hoe zij het vindt, waarop zij zucht. Saai, ik denk dat ik de was maar even droog draai. Voordat ik met mijn spullen naar de zaal. Ho, ik wou net weer gaan pauzeren. Die zit vanavond, ook al is het herfst, vol. Vindt zij het goed als ik wat met haar pop? Dol. En zomaar heel een winkelcentrum. Mol. Dat is leuk, hè? Dat mollen uit de eerste helft dan weer terugkomt. Ze weet wel dat ik met een oude vlam... Flame, sinds ik steeds mokker met haar op haar naam neem, waaruit ik nu al maanden al mijn drank drink. Ze is in het leggen van dat soort verband, link, dat ik nog af en toe iets van die hoer hoor. Daar geeft ze mij per dag een klap of vier voor. En als ik haar een keertje in de winkel stoor, dan jaagt ze mij onmiddellijk de deur door. Nu ik, dus het wordt nu iets onsamenhangender. Ik vond dat ik wel best de end gekomen was. Maar er zou eigenlijk nog een coupletje tussen moeten waarin ik uitleg dat ze jaloers is en niet meer voor me wil koken. Dus dat ik dat zelf moet, oftewel uit blik eten. Nu ik de smaak van etenswaar uit blik ken, waaraan ik ooit, al is de vraag wanneer, wen, denkt mijn vriendin wanneer ik eet, hij eet. Het is derde persoon enkelvoud, hè? Dat is, ook in het Engels krijg je dan een S achterstand. Dus het is he eats. Dus hij eet iets, iets fiets. Maar ik doe aan wat hij behoeft. Niets. Hoewel ik heel veel man, je weet niet hoe, hou van rund en liever op een stukje koe. Kauw. Dan smaakt zo'n blikje gistextract met bloem.
flauwer. En voel je je na elke hap een uur ouder. Ik ken al één coupletje. Maar dat slaat nergens meer op. Dat is volslagen van een pot gerukt met een buurman die uit de lucht komt vallen. Maar ik vond het te lang. Probeer het anders zelf maar eens. En dat het ook nog een coherent verhaal is, waar je wijzer van wordt. Dat lukte mij zelfs niet. Het is moeilijk genoeg hoor. Weet je hoe lang ik hier aan gewerkt heb? 6 jaar. Ik was al lang blij dat ik dit had. Ik ben trouwens bezig met een versie in het Duits. Wat zou jij er vinden als ik zoals jij doe? En een Franse ook. Ik vond gisteren de avond zwaar. Wat staat er glas ver? Sorry, ik zo over mijn zus, sir. Oh, en ook nog een... Ook nog een Engelse versie, waarbij niet alleen het laatste woordje van iedere regel moet vertaald worden in het Engels om het laatste woordje in het Nederlands te krijgen, maar dat Nederlandse woordje moet vervolgens opnieuw in het Engels vertaald worden om opnieuw een Nederlands woordje te krijgen wat dan de zin echt afmaakt. Gek dat ik die hoer hoor hier. Dus het hoor weer in hier. De economie ligt in de Verenigde Staten steeds stil. In de Staten steeds is stil. Maar dat duurt nog wel 1 jaar of 12 voordat je daarmee kon lastigvallen. Het schijnt dat er een brandje in het bos woedt. En ik weet niet wat ik met mijn humeur moet. Het slaat nergens op. De buurman die het gras uit alle macht maait, belooft dat hij het laatste woordje goed raait. Ik doe al 20 jaar met dezelfde wasmachine. Ik moet gewoon zorgen dat er geen vocht bij in de buurt komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: Dat is een geweldig dialect, hè? De leuk inventief dialect. Als het goed gedaan wordt, is Haags heel leuk. Dat vind ik wel, hoor. Hè? Ik hoorde trouwens in Spanje nog zo'n vreemd ander dialect. Heel raar was dat. Ik stond met die Engelsman te praten. Weet je nog, die Engelsman? Toen hoor ik ineens achter me aan de rand van het zwembad een moeder, een Nederlandse moeder, keihard tegen haar zoontje roepen. Arnold! Kun je nou eens 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein, dik jongetje boven water, waarvan ik denk, hoe is die in Jezusnaam onder water gekomen, zeg. En ineens moet ik denken dat ik in een leuker dialect in het Haaks het een keer heb gehad over kleine, dikke jongetjes. Met Rick. Moet ik natuurlijk even uitleggen, hè. Was een tijdje geleden, dat was een hele leuke middag in Den Haag, jongen. Wauw, gelachen, jongen. We zaten te kantelen met z'n tweeën. Niet normaal, nee, jongen. De hele vloer stond vol met lege bruine pretpalen. Gezopen, jongen. De dag erop zelfs mijn kater had kop, hè. Was niet normaal. Ja, we hadden het die middag gehad over intelligentie. Nou, daar krijg je dorst van, hoor. Daar krijg je dorst van. Ja, we waren een heel eind gekomen over intelligentie. We waren achtergekomen dat intelligentie een ongrijpbaar begrip was. Je kon er eigenlijk maar 1 ding over zeggen. Het was erfelijk. Maar dat is vaak zo, hè. Als je stomme aders hebt, word je stom. Heb je slimme aders, word je slim. Dat is vaak zo. Rick heeft dat nog die middag heel goed samengevat. Je hebt gezegd, kijk, als je moeder ui heet en je vader knoflook, dan kan je niet helpen dat je stinkt. Ja, en we waren nog veel verder gekomen, hoor. Eigenlijk, we waren er ook achter gekomen wat het stomste volgens ons, dat het stomste van stomme mensen was. Het stomste van stomme mensen, dat vonden wij tenminste, is dat ze dachten dat ze ooit intelligent konden worden. En dat weten die slimme en daarom zijn er cursussen. Als je die niet snapt, ben je een hoop geld kwijt in je leven, hoor. Want, ja, we waren een eind gekomen, dat weet ik heel goed, hè. En toen was het bier op, dat weet ik nog heel goed. Ik zeg tegen Rick, ik haal er nog even 2. En Rick die zei, is goed, Jackass, neem er voor jezelf ook 2 mee. En hij riep me terug, hij zei, Jackass, je vergeet te lekken. Dus ik ging terug, ik pakte de lege fles op. Zet in de keuken de lek in de kist. Ik doe de ijskas open, ik zeg, Rick, we zijn er aan. De ijskas is leeg. Hij zegt, mooi, ik ken die in Afrika. Hij zei, Jackass, een grijntje, er staat er een volle kist op het balkon. Haal ze daar maar vandaan. En die stiekem roken. Ik zei, nou, joh, zeker. Ik pak 4 bruine pretpalen uit de kist. Ik zeg, ja, 2 van jou, 2 van mij. Snel opdrinken, anders worden ze lelijk. Ik zeg, ik heb nog eens nagedacht over die intelligentie. Maar wat mij vaak opvalt, is dat dikke mensen vaak stommer zijn dan dunne. En Rick die zei, verder alles goed, Jackass? Ik zei, nee, ik zeg het een beetje verkeerd. Ik heb dat laatst in de krant gelezen namelijk. Er is een professor geweest die heeft onderzocht. Het heeft in de krant gestaan, 2000 kinderen van 12 jaar. En daar kwam uit dat de dikke stommer waren dan de dunne kinderen. En niet zo'n beetje ook. En Rick zei, Jackass, dat geloof je toch zelf niet. Daar ben je toch veel te dun voor. Ik zei, ja, dat is een leuk geintje. Ik zeg, maar hoe verklaar je zoiets, hè? Hoe verklaar je dat nou? Dat gewoon allemaal maar gebeurt. Jij kan een kwestie van cijfers. Met cijfers kun je die kant uitrekenen. Maar reken je de andere kant uit, komt er wat anders uit. Dan ga je met die cijfers, daar klopt geen flikker van. Ik zeg, kan dat ook op een andere manier? Tuurlijk, als je de andere kant uitrekent. Ik zeg, doe jij dat dan eens lekker met je grote kop? Hij zei, dat is niet zo moeilijk. Kan heel wat anders uitkomen, joh. Hij zegt bijvoorbeeld kinderen. Nee, nou kinderen worden geboren. Dun, slim, dik, dom, door elkaar. Dat heeft geen flikker met elkaar te maken. Intelligentie wel. Daar waren we net achter, hè. Dat is gewoon zo. En je bent of stom of je bent slim. En dat wordt al meteen duidelijk bij baby's op het concentratiebureau. Dat is meteen duidelijk. Ja, de ene baby kan nog geen blok op de andere krijgen. En de andere baby zegt, rot op met die blok, ik heb thuis wat beters te doen. Dat is het. En als ze 12 jaar zijn, is het helemaal duidelijk. Weet je, zo'n slimme kinderen staan al in 29 talen viool te spelen. En een stom kind van 12 zegt voor het eerst, mama. Goed tegen zijn vader. Maar het staat op de video en daar gaat het tegenwoordig om, hè. Kijk, en Jackass, eigenlijk maakt het helemaal niet uit, want het is een relatief begrip. Hè? Als jij slim bent, is alles om je heen ook slim. Je vader en moeder, je broertjes, zusjes, alles, de hele straat is slim, want je woont in een dure straat. Je zit 16 granen yoghurt te vreten met mes en vork. Weet je wat? Broodjes camembert, dat is, weet je wel. En bij die stommen gaat het weer anders. Dan zit je met een laag voorhoofd, met een lepel Brinta naar binnen te metselen. Dat maakt niet uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Het valt niet op. Je hebt geen vergelijking, weet je wel. Het gaat fout als het zootje bij elkaar komt. En dat gebeurt op de basisschool. En dan ben je de lul, als je een beetje dom bent, dan ben je de lul. Dan ben je de lul daar zo, hoor. Want dan zit je dan opeens, hè. Basisschool de montere koekoek. Tussen allemaal van die digitale Jip en Jannekes, die zitten te e-mailen met Dow Jones. Terwijl jij de nul die je zelf bent niet eens netjes kan schrijven. Dat is klote. Want hoe stom je ook bent, één ding heb je direct door. Shit, de rest is slimmer. Daar heb je meteen door. En de rest heet door dat jij dom bent. En nou, dan heb je geen vriendjes, want ze willen niet met je spelen. Je snapt de lessen niet. Je krijgt een apart bankje. Je wordt weggefrommeld achter een aquarium. Zo gaat het vaak. Nou, je snapt de les niet. Je hebt geen vriendjes. Je zit je te vervelen. Dus wat moet je doen tijdens die les? Ja, je gaat zitten vreten. Toch? Drop. Drop. Engelse drop. Je denkt, misschien ga ik de Engels voor lullen. Weet je het? Weet je. Kijk, en dat is de volgorde. Dan word je langzamerhand, omdat je dom bent, een beetje dikker. Kijk je voor? Ja, zo zit het in elkaar. En dan kun je met gymles vanwege dat pensje net geen vogelnestje maken. En dan pakken ze je. Want ze zijn bikkelhard. Hoor. Dan roepen ze, hé, bolle, laat je uithollen door een andere bolle. Zo gaat het. En dan wil je niet meer gymmen. Weet je wat? Want je wordt gepest. Dus word je nog vetter, want je beweegt niet meer. Dan ga je spijbelen. Je kan niet naar huis. Dus waar moet je naartoe? Naar de cafetaria. Nou, dan begin je broodje speklap naar binnen te frotten. Patatjes oorlog naar binnen te gieten. En je wordt alsmaar vetter en vetter en vetter. En op je 12e heb je zo'n pens dat je bijna met je vingers niet meer bij de knoppen van de fruitkast kan. En dan komt er op een dag toevallig zo'n professor voorbij. Zo'n professor Dr. Albert Einstein. Die iets moet bewijzen, weet je wel? Met een onderzoek, universitair onderzoek. Die denkt, ha, fijn, weer een bolle voor mijn onderzoek. Zo gaat het vaak, hoor. Die gooit die schuifpui open, die flikkert een weegschaal naar binnen, die takelt die bollen erop, noteert het gewicht. Vraagt dan het gozer, kan je een beetje meekomen op school? En het gozer zegt, nee! Want hij is zo stom om ja te zeggen natuurlijk, anders kwam er heel wat anders uit. Weet je wel? En dan staat er een tijd later vanwege een proefschrift van die vent in de krant, dikke kinderen zijn significant dommer dan dunne. Significant, ja. Jongen, die cijfers, joh, vertel mij wat. Hij zegt, jekkers, kijk, ze zijn dus niet dom omdat ze dik zijn. Ze zijn, weet ik veel, ze worden dik omdat ze dom zijn. Dat zit allemaal verkeerd in elkaar. Die vent meet dat verkeerd. Met die cijfers is het altijd wat. Komt, weet je wat allemaal op neerkomt? 1 op de 6 mensen hebben 5 anderen om zich heen. Ik zeg, ja, dat was een mooi verhaal. Hij zegt, heb jij nou wat leuks meegemaakt, Jack? Als ik zei, ja hoor, was in Spanje. En toen hoorde ik ineens achter me een vrouw roepen. Arnold, kan je nou niet 5 minuten met je haarsjes boven water zwemmen? Er komt een klein dik jongetje boven water die tegen zijn moeder zegt. We zeggen, ik versta er geen baal van. Die moeder zegt, dat kan het met je hele tijd met je haarsjes onder water leggen te zwemmen. Dat maakt niet van de dokter. Dat gozer zegt, 1 keer duik ik en toch geen kwot. Die moeder zegt, ik ken wel kwot, Arnold. Dat mag niet vanwege je buis van Eustachio. Naast Arnold komt zijn zusje boven water. Je ziet het meteen. Een klein 13-jarig Utrechts blond pocket madonnaatje met watervaste mascara. Op zijn Utrechts heet dat watervaste mascara. Jezus, waar ben ik aan begonnen? Maar goed, volgens mij maar Utrecht, dan moet ik het afmaken. En dat bakvisje, een beetje zo'n arbeidersgemeng geniepig bakvisje, zwemt zo heel geniepig op de broertje af met zo'n bek van lachen hoor. Gewoon die bol onder water te houden. Lopen ze buisjes vol. Hoort het je fuck meer? En die moeder ziet op tijd het gevaar en die gaat aan de rand van het zwembad staan en die zegt tegen de dochter, als je het waagt, Priscilla. Nou, die Priscilla doet het toch, die daar blop, zo die bol onder water, zeg. Dat jongetje komt boven en die zegt, we zeggen, ik versta er geen baal van. En die moeder was kwaad, kan mij verrotten wat ze was. En die zegt, Priscilla, uit het water, naar de tent, de föhn halen, terugkomen en zijn oren drogen. Ik keek dit tafereeltje eens aan als haar genezen. En ik zag de oplossing voor dat hele probleem. Ik denk, ik ga me ermee bemoeien. Moet je nou doen, hè? Nee. Nou, ik begon goed, hoor. Ik zeg, dag mevrouw, mag ik me even voorstellen? Mijn naam is... Ze zegt, je hoeft je eigen niet voor te stellen, Harry. Ik weet al wie je bent vanwege dat liedje in de kantine aanzien. Wat een kutliedje, zeg. Oh. Ik zeg, nou, het begint al lekker. Ik zeg, hoe heet u? Ze zegt, mevrouw Vis. Ik zeg, moet kunnen, hè? Ik zeg, mevrouw Vis, mag ik er mee bemoeien? Ik zie dat probleem wat u heeft. Ik weet de oplossing gewoon. Dat is heel simpel. En zij zegt, wat dan? En ik zei, een badmuts. En zij zegt, dagie, dat ik er niet aan gedacht had, Harry. Dat kan gewoon niet. Ik kan hem niks op zijn cup zetten. Hij kan namelijk niks op zijn cup verdragen. Dat is psychisch. Ik zeg, dat heb ik nog nooit gehoord. Een kind die niks op zijn kop kan verdragen. Dat is voor het eerst dat ik dat hoor. Ze zegt, ja, dat komt aan me door zijn vader. Ik zeg, oh ja, zijn vader. Ik zeg, waar is zijn vader? Ze zeggen, de oude vis die zit zeggen nat te houden voor de tent. Ik zeg, hij houdt niet zo van zwemmen. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen. Ik zeg, dat hoor je niet vaak, hè, mevrouw Vis? Ik kon het niet laten, ik kon het niet laten. Ze zegt, nee, hij kan niet zwemmen, want hij zit in een rolstoel. Ja, dat zei ik ook. Zei, ah. Oh. En weet je wat zij terug zei? Ah, oh, je hoeft je niet zielig te vinden, is net goed, laamlul. Nou, als de mensen denken, fuck, weet je wat, als je in een rolstoel zit, hoor, dat je zielig bent, dat klopt wel, maar dat je dus daarom een leuke vent bent. Maar er zit ook ettenbaak in die stoel, hoor. Nou, ik heb er een getroffen. Ik zeg, waarom ben je er dan mee getrouwd? Ze zegt, toen was hij nog niet lam. Ik zeg, wanneer is dat dan gebeurd? Ze zegt, op mijn trouwdag. Hij zou mij de trap opdragen, weet je wel? Hij was zo lam als een konijn, joh. Hij vergaat mij. Ik lag onderaan de trap. Hij ging zo de trap op in zijn eentje, hoor. Hij komt bovenaan. Ik zie hem zo wankelen. Ik denk, daar komt hij. Ik kon bij wijze van spreken de rolstoel al klaarzetten, weet je wel? Nou, sinds die tijd zit hij in die stoel, hoor. En hij houdt me van drie dingen. Geld, drank en Elvis Presley. Geld kent hij niet meer verdienen. Zuipen doet hij de hele dag. Hij zegt, ik ben toch al lam. En hij is zo maf van Elvis Presley geworden. Toen Arnold werd geboren, wou hij hem Elvis noemen. Ik zeg, rot toch op, Joost, er geen gehoor, joh, Elvis vis. Ik zeg, nee, ik zeg, Priscilla was tenminste een normale Utrechtse naam, maar Elvis... Ja, ik zeg, maar wat heeft dat nou allemaal met die badmuts te maken? Nou, Harry, ik zal het je allemaal uitleggen, hoor. Arnold werd geboren, hoor. En hij ging er direct naast zitten met die rolstoel. Kraap bier ernaast, zuipen. Heb die Arnold een Walkman opgezet met Elvis Presley liedjes. En hij er maar zit te zuipen. Hij zegt, zo gauw die liedjes uit zijn kap kennen als hij ouder is. En hij kan lopen, gaat die regelrecht naar Henny Huisman. Ik zeg, hij gaat helemaal niet naar die Henny Huisvuil. Gaat zelf maar als Koos Alberts. Daar ben je een vent. Ik zeg, maar wat heeft dat nou met die badmuts te maken? Hè? En ze zeggen, nou Harry, zal ik je uitleggen, hoor. Arnold kwam uit de wieg, hij kon lopen, hoor. En toen heb hij begrepen, langzamerhand, dat die oren, hij is doof geworden van het Walkman. Hij is helemaal doof geworden. Dat komt door zijn vader. En dat is psychisch geworden. En sinds die tijd kan hij niks meer op zijn cap verdragen. Als je hem oorwarmers opzet, dan begint hij al in de ghetto te zingen. U gelooft het waarschijnlijk niet, maar ik heb dit verhaal bijna letterlijk, echt waar, meegemaakt. Ik moest er ook om lachen, net als u. Maar toen ik later dat jongetje over de camping zag lopen, dacht ik echt, ja, die is in de ghetto terechtgekomen. Psychisch en geestelijk en alles lichamelijk zag hij er lullig uit. En dat komt omdat die vader en moeder, misschien alleen die vader, daar niet goed mee omgaat. En dat is toch eigenlijk lullig, hoor. Want als je kinderen hebt, moet je ze een goede start geven. Dat ben je verplicht, anders moet je ze...
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week, non-stop muziek.

mijn tijd had je sowieso niet van die kleine camera's of telefoons, überhaupt. Je had zo'n telefoon, dat was gewoon zo'n grijs ding of rood met zo'n draaischijf. Die kon je niet eens meer naar buiten nemen. Om zo, pok, hoor je dat? Ik heb iemand een klap verkocht met die horen. Lachen, hè? Dat deed je niet. De telefoon was er om te bellen. Dat was wat je deed. En bellen was bijzonder, hè, in mijn tijd. Bellen was zo bijzonder. En nu, het lijkt wel, ja, het is natuurlijk, iedereen heeft zo'n ding. Mensen nemen niet eens meer op. Die kijken en denken, ja. Ze moet je niet opnemen. Ja, nee, dat is Patrick, bel ik later even terug. In mijn tijd, als er werd gebeld bij ons thuis, dat was al bijzonder, dan rende de hele familie naar de telefoon toe. Serieus, het was net dat iemand zei, op uw plaatsen, klaar, pff, af. De hele familie rende naartoe. Echt, onderweg vechten wie hem op mocht nemen. En dan had ik hem en zei ik, hallo, met Najib Amali uit Krommenie. En dan hoorde ik bijvoorbeeld, oh, sorry, ben ik verkeerd verbonden. Oh, dat geeft niks hoor, mevrouw. Wie moet u hebben? De familie Janssens. Oh, nee, dat is verkeerd, ja, want dit is de familie Amhali. Oh, nee, die moet ik helemaal niet hebben. Nou, dat geeft helemaal niks, hoor. Wat gaat u nu doen, mevrouw? Nou, dan ga ik een ander nummer draaien. Dat is heel goed. Dag, mevrouw, veel succes. Ja, dag, jongeman. Dag. Dan hing ik op en zei, wie was dat? Ze hebben het verkeerd verbonden. Maar daar hadden we het over, hè, de avond. Dan kwam mijn vader thuis en mijn vader, zo, je hebt iemand gebeld? Ja, er was een mevrouw die heeft gebeld. Wie was dat dan? Mevrouw, weet ik niet, maar ze moest mevrouw Janssens hebben. Oh, dat zijn wij niet, zei mijn vader. Ik zeg, nee. En nu? Ik zeg, ik ga kijken waar die mevrouw Janssens woonde. Pak ik een telefoonboek erbij, sloeg ik hem open, zag ik alleen maar Janssens staan. Hier ergens. Maar dat waren gesprekken, maar daar had je het over. Echt, en nu bellen ze op en het enige wat ze vragen is, hé, wat doe je? Waar ben je? Mij ook, hè? Kijk, ik hou niet van bellen. Hé, wat doe je? Ja, niks. Ja, waarom bel je? Ja, weet ik niet. Jij belt. Ja, ik bedoel, wat? Ik zeg, wat een gesprek, man. Ga je nog wat doen? Nee? Oké, dan bel ik later op. Waarom? Nou, misschien dat je wat gaat doen straks. Oké, doei, doei. Ik zie mensen lopen op straat. Twee meisjes, jong. Hoi, waar ben je? Achter je, kijk dan. Ja, ik zie je! Volwassen vrienden van mij bellen aan en de telefoon gaat. Ik neem op. Hé, hey, kijk even naar buiten, ik sta voor je deur. Jongen, wij belden toen we een telefoon hadden, belden we één keer in de maand, mochten we bellen naar Marokko. Dan belden we naar opa en oma. Maar dan ging er eerst een brief van Nederland naar Marokko, wanneer we precies zouden bellen. En opa en oma hadden geen telefoon. Nee, de plaatselijke slager in het dorp, die had telefoon. En daar mocht je dan heen komen. En dan zat mijn opa en oma dan een uur van tevoren te wachten. En wij zaten dan in Nederland, was vaak op zondag om 8 uur, want dan was het iets goedkoper, zei mijn vader. En dan zaten we om die telefoon heen. Gewoon de hele familie, het was een familiegebeuren. En dan pakte mijn vader de horen op en dan mochten we allemaal, doe maar, één cijfertje draaien van het nummer. En je hoopte de nul, want die was het allerlangst. Ja toch? Dat je tak. Dan hield ik hem heel even vast, zei mijn vader. Los! Als je er één had, was je zo klaar. Rat, ah shit! En dan hadden we het nummer gedraaid, zei mijn vader. Oké, nou stil allemaal. Stil! Stil! Stil! En dan was het stil, hè, bij ons thuis. De hele flat bij ons was stil. Ja, hij gaat over. Ja, hij klopt, hij gaat over. En de telefoon ging over. En dan zaten we naar de draad te kijken, weet je wel. We dachten, jezus, dat draad gaat natuurlijk helemaal naar Marokko toe. Ja, dat dachten we echt. En mijn vader, die praatte altijd heel hard door de telefoon. Omdat hij dacht, het is Marokko, ik moet hard praten, anders verstaan ze me daar niet. Zo is mijn oma ook doof geworden door mijn vader, die schreeuwde echt. Hallo, hoe gaat het? En dan hoor je wel eens uit de flat, ja, wel goed hier, oh. En dan mochten we allemaal wat tegen opa zeggen. En dan had mijn moeder gezegd, nog allemaal tegen opa een beetje praten. En het gesprek moest je al voorbereid hebben, want zo'n gesprek was duur. Je kon niet, hey opa, waar ben je? Wat doe je? Nee, je wist wat opa deed, die was bij de slager in Marokko. Maar mijn opa was altijd heel emotioneel. Die vond het heel erg dat we weg waren, dus als we die aan de lijn hadden, begon hij al na 4-5 seconden te huilen. En dan moest ik ook huilen, en zo huilde we alleen maar in die telefoon. Zo van, oké, genoeg gejankt, heer, volgende, praten of huilen, kijk maar. Maar dan had ik je nog over, man. Echt 3 dagen later liep ik met mijn broertje naar school. Zei ik, weet je nog toen we naar opa gingen bellen? Ja, hij ging huilen. Ja, ik ook hoor. Ja, hoe ging jij huilen? Ik zo. Dat waren mooie gesprekken, man. Ja. En nou kan je alles met die telefoons, hè. En we doen er niks mee. Je zou zeggen, hoe goedkoper de tarieven, hoe mooier de gesprekken. Maar dat is niet zo. En ik heb ook een telefoon, hoor. Ik bedoel, ik gebruik ook niet al die functies die erop zitten. Ik vind het allemaal onzin. Ik heb er internet op zitten. En internet vind ik wel grappig, maar dan ga ik dingen uitproberen. Kijken of het echt werkt. Op mijn mobiele telefoon ga ik bijvoorbeeld naar www.bol.com. Kun je cd's bestellen en boeken en dat soort dingen. Nou, dan krijg je een scherm voor je en dan wil je dingetjes kopen. Dan staat er, uw winkelwagen is leeg. Dan denk ik, oké. Dan vul ik mijn winkelwagen, dan klik ik dvd's aan.
En soms bestel ik echt voor 300-400 euro aan dvd's. En dan staat er, wilt u betalen? Klik, ja. Wilt u naar de kassa? Klik, ja. En dan sta ik voor die kassa en daarna druk ik mijn telefoon helemaal uit. Ja, vind ik leuk. Gewoon een beetje de boel fokken. Want ik weet, er staan heel veel mensen te wachten voor mijn winkelwagentje bij die kassa. Van, hey, wat is die nou? Ja, dat weet ik niet. Hij is weg. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey jongens.
3: Hey.
1: Proost.
3: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
1: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Nou, denkt u misschien... dat zij niet aardig is of zo, of dat zij geen gevoel heeft voor verantwoordelijkheid. Nou ja, dat heeft zij trouwens ook absoluut niet hoor, absoluut geen gevoel voor verantwoordelijkheid, het is ook zo. Maar zij is wel heel aardig hoor, echt waar, dat is echt, dat zou je niet zeggen, maar het is echt een heel aardig mens. Want dat ze nou wegloopt, dat is heus niet normaal, want ze is wel heel aardig, bijvoorbeeld met mij ook altijd, even denken hoor, nou, altijd, nou bijvoorbeeld laatst ook, nee, dat was eigenlijk een rotstreek, Nou, bijvoorbeeld ook van de zomer, toen mocht ik met hun mee een dagje op die motorboot gingen. Mocht ik een dagje mee uit, vond ik hartstikke aardig, want zij had dus een vriend, hè, met een motorboot. Zij had een vriend, mevrouw Kanep, zie het voor je. Ja, want zij is natuurlijk niet zo aantrekkelijk. Zij heeft ontzettend veel moeite mee altijd, om nou eens een keer zo'n man aan de haak te slaan. Maar nou had ze dus echt zo, ik mocht hem trouwens helemaal niet hoor. Ik zeg, meid, je kan toch beter krijgen? Ze kan niet beter krijgen hoor, maar ik zeg, meid, je kan... Ja, weet je, het was zo'n protserig type met zo'n, ik zal maar zeggen, zo'n ruitenbroek, weet je, en zo'n grote, zo'n kapiteinspet en zo, zo'n jacht en zo. Nou ja, goed, dat maakt ook verder niet uit, maar ik mocht dus wel mee, want zij wou namelijk, mevrouw Kanep wou naar de Waddenzee, want die wou namelijk die zeehondjes een keer in het echt zien. Nou ja, natuurlijk met die ballen en het klappen en zo, nou ja, dat is natuurlijk onzin, want ten eerste zijn er al geen zeehondjes meer en die hebben sowieso al helemaal niks meer voor te klappen, laat staan dat ze met die ballen in de weer gaan, dus dat is echt... Nou ja, onze, maar goed, dat maakt ook niet uit. We zouden toch naar de Waddenzee, dat maakt het uit. En nou, wij met die boot natuurlijk over dat IJsselmeer. Hartstikke gezellig hoor, koffie drinken met mevrouw Kamer. Dat is al hartstikke leuk. En ja, ook, nee, ook zoiets. Toen op een gegeven moment waren wij dus een heel eind onderweg. Toen ze, en mevrouw Kamer en ik zaten koffie te drinken. Ik zeg tegen mevrouw Kamer, ik ga een beetje belangstelling tonen. Weet je, dat vindt zo'n man prettig. Dan ga je naar die stuurhut en dan ga je allemaal een beetje onnozele dingen vragen. Nou, en dan gaat hij dat dan uitleggen dat hij dat allemaal weet. Weet je, dat vindt zo'n man prettig. Kan mij wat schelen. Ja, kan mij wat schelen. Dus, wel ja, ik zeg, dat zouden we ook eens moeten doen. Maar goed, ik naar beneden en zo, ik dingen vragen van wat heb je nou in je handen? Nou, dat was dan het stuur en zo, weet je wat. Nou ja, weet je, dat soort kan mij wat schelen. Nou, op een gegeven moment waren wij zo die hele stuurhut rond geweest met al die wijzen. Dus op een gegeven moment waren we dus bij het kompas. Toen zeg ik, wat is dat nou precies? Hij zegt, dat is het kompas. Ik zeg, oh, waarom heb je dat wijzertje nou precies op de W staan? Hij zegt, nou, dat is de W van Waddenzee. En ja... Nou ja, dus ik zeg, dat is toch de W van West. Ik viel helemaal uit mijn rol eigenlijk, had het niet in de gaten hoor. Hij zegt, nee, op zee is het anders. Heb je namelijk de W van Waddenzee, de Z van Zuiderzee, de N van Noordzee en de O van Overige. Nou ja. Nou ja, ik heb er niks gezegd hoor. Ik denk, nou laat maar gaan. Ik zeg, we maken het uit, we zijn eruit, we komen wel ergens uit. Dus, wel ja, dus ik weer naar mevrouw Kaan, ik heb niks gezegd. En, nou, wij weer koffie drinken en, ja, ook zoiets. Toen zaten wij dus op, ja... Zaten wij dus op het dek en het horen wij opeens allemaal gepruttel en geknal. Dachten wij eerst omdat het een koffiezetapparaat was. Het was helemaal niet zo, was de motor was uitgevallen. Wat was nou aan de hand? Nou, ik had alles meegenomen. Ik had muggenstift, koeltas, zonnebrand, koffiezetapparaat, stofdoeken, steunzolen, handdoeken, zwempakken, boterhammen. Weet, dat soort dingen wat je meeneemt. Nou, ik bedoel benzine, daar denk ik niet aan. Ik vind als een man, wat vindt u? Dan gaat hij toch voor de benzine zorgen. Ja, en ik zeg, dat heeft die mevrouw zelf gedaan van. Zijn man als een motorboot, moet hij toch zelf voor de benzine zorgen. Zegt zij, vind ik ook. Zegt zij ook, ja. Nee, ze zegt, wij hebben ook een motorboot, zegt zij. En als wij, ja. Ja. Als wij weggaan, zegt ze, doe ik de koffie en de broodjes. Hij doet de benzine. Ze zegt, het is een beetje ouderwets, maar het gaat al jaren goed, zegt zij ook. Ja, ja. Zo is het toch? Ja, is dat uw man of leuk type? En nee, hij zegt ook, hij zegt ja, dat doe ik. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet hebben. Salami of spinazie?
4: Mij niet hebben.
5: Kan iemand dit even checken?
6: Mij niet hebben.
7: Mij niet hebben.
8: Hey, waar blijft Gio?
9: Mij niet hebben.
10: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Dan sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij. Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kongeroe. Of zo'n Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger. Hey, Masakika. Een giraf. Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in het theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kick me aan. Oh, must hem kick me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank en dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen, handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar, helemaal klaar. Komt een Friese man aan. Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen. Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting vanaf woensdag tot en met zaterdag. Bij een matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 29 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het midden van en zuidoosten van het land. Hierbij is het de hele dag zonovergoten. Dat woensdag. Dan donderdag in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29 en in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. Er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken en de wind komt uit het zuidwesten tot westen en is mate van kracht. Vrijdag zijn zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor en lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. Het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En zaterdag is het droog en er zijn flinke zonnige periodes en bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de la Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de la Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is het Rotterdam? Hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe, ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger. Hey, Massekika. Een giraf. Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, oh, tjamo, maar zijn kiek niet aan. Oh, oh, maar zijn kiek niet aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Wilt opvallen? Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Wilt opvallen? Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank en er komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zit je op binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen, handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse kroesachtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan. Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen. Ze droogt toch de plekken op, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Kiss.
1: De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Rupert. Rupert, dat was een hele lieve, een hele gevoelige jongen van 14 jaar oud uit een heel warm nest. En Rupert, jongen, die hield van het leven. Hè. Iedere dag als de zon opkwam, dan was Rupert hartstikke blij, want dan was er weer een nieuwe dag aangebroken. Maar toch was Rupert altijd alleen. Op school ook zat hij altijd helemaal alleen, zo in een hoekje van de kantine, zo zijn boterhamtjes op te eten, zo. En het was helemaal niet zo dat de andere mensen, ja, dat die Rupert onaardig vonden of zo, dat was het helemaal niet. Maar hij was nogal lelijk en daar kon hij niks aan doen. Maar hij had een hele moeilijke huid. En, ja, maar weet je wat zo erg was? Op zijn lippen, dat zat rondom helemaal vol met zweren. Ja, daar kon hij niks aan doen. Hij had zo zijn boterhamtjes zo. En zolang hij zo at, was er niks aan de hand, hè, zo. Nee, maar dan lachte hij en dan... Oh. Ja, dan liep die pus hier zo naar beneden, zo in die... Oh, en dan wilde hij niet dat iemand dat zag en dan snel zo... Oh, man. Arme Rupert. Ja, en hij zat op de middelbare school, maar daar voelde hij zich ook helemaal niet thuis. Want dat was een ontzettende kakschool, was dat. Er zaten van die jongens op zo van... Mijn vader heeft een open Mercedes sportwagen. En dan rijdt hij elke dag naar zijn werk. En later wil ik net zo als mijn vader. Zo'n school was dat, hè. En Rupert was altijd alleen. Nou kwam er. Ja, nee, dat heb ik af en toe. Dus. Nou kwam er op een goede dag op de school waar Rupert zat een nieuwe lerares. Juffrouw Liesbeth. En deze juffrouw Liesbeth, die was mooi. Mooi. De figuur, jongen, hier had je zo die taaien mee. Taaien. En had je hier had je zo die heupjes, weet je, die heupjes zo. En had je hier zo. Hier zo die. Oh man, die. Oh, die billen, weet je. En bollenbilletje zo. Lekker bollenbilletje. En lekker een knijp. Gewoon niet hard. Zakknijpen. Kijk dan. En als ze van die hele mooie lange benen, zo'n heel zacht buikje en dan van die pronte borstjes met van die tepels erop. Ja. Ja, die moeten erop, hè? Anders is het geen gezicht. Dan is het alleen maar een beetje. En als ze zulke lippen. En zij sprak zoals Ben Webster saxofoon speelde met heel veel valse lucht. Ah, ik ben je van Liesbeth. Oh man, geen man ter wereld kon daar weerstand aan bieden aan die vrouw. Als je naar haar keek, jongen, dan had je het gevoel gewoon... Ja, het gevoel dat je zo... Dat je zo... Ja, zo ingezogen werd. Oh man, kutwijf, man. Damn. Nou, de eerste dag dat zij op school kwam, toen keek ze zo die kantine rond. En toen zag ze daar in het hoekje Rupert zitten. En deze vrouw, deze bloedmooie vrouw, ging naast Rupert zitten. En niemand begreep iets van, ja, Rupert helemaal niet. Die zat gewoon lekker te eten. Maar het was helemaal kapot. Maar zij vond gewoon, ja, iemand hoeft er niet alleen te zitten. Alleen omdat hij lelijk is. En iedere dag ging juffrouw Liesbeth weer naast Rupert zitten. En dan spraken ze samen over, wow, van allerlei onderwerpen. En ach, dan at ze wel wat later. Ja, en Rupert, dat was een puber, hè? Dat was een zweterige puber van 14 jaar oud. Dus ja, het onvermijdelijke gebeurde. Rupert werd verliefd. Rupert werd verliefd op juffrouw Liesbeth. Maar hij was zo verlegen, echt. Hij durfde er nog niet eens echt aan te kijken. Nou, na school, als iedereen naar huis ging, dan bleef Rupert altijd een beetje op school rondhangen, want thuis had hij toch niks te doen. En zo liep hij op een dag door het gebouw te dwalen. En toen kwam hij bij de gymlokalen. En daar hoorde hij allemaal geluiden. Oh, ja. Oh, oh, ja. Oh, ja. Oh, oh, ja. Oh, oh, ja. Oh, nee, kut. Oh, oh, ja. Oh, oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Nee. Oh, nee. Nee. Oh, jawel. Oh, jawel. Oh, jawel. En Rupert, die doet die deur open. Hij kijkt naar binnen en... En daar midden in het gymlokaal zag Rupert juffrouw Liesbeth helemaal naakt. En ze was niet alleen. Ze was met Hugo. Nou, en Hugo, dat was de grootste en sterkste jongen van de school. Hè? En juffrouw Liesbeth die lag zo achterover op dat turninstrument, hè? De kast, weet je, dat bruine ding waar je vroeger zo aan en knalde zo. Hè? Dan lag zij achterover, lag ze daarop. En die Hugo, op één hand had hij zo onder de hoofd. En met die andere hand ging je zo heel zachtjes over dat lichaam. En dan gaf hij er zo een van die hele natte tongzoen. En toen stak hij zijn wijsvinger en zijn middelvinger in zijn mond. En dan ging hij zo heel zachtjes mee tegen haar clitoris. Ja, zachtjes, hè. En Rupert zag dat allemaal gebeuren en Rupert dacht, dat durf ik nooit. Dat durf ik nooit, dacht Rupert, moet je kijken wat Hugo allemaal doet, dat durf ik helemaal niet. Maar ik weet zeker, dacht Rupert, dat ik een betere man voor juffrouw Lisbeth ben dan Hugo. Ik weet zeker dat ik meer van haar hou, maar ik moet laten zien uit welk hout ik gesneden ben, dacht hij. Ik moet laten zien dat ik een man ben. En een week daarna gingen ze met de hele school op een zeilkamp. En tot ieders verbazing ging Rupert mee, want ja, normaal gesproken ging hij nooit mee, hebben dat soort dingen. En zeker niet als het op zee was, dan zout water in zijn gezicht, jongen, Maar Rupert was van de partij. En toen ze op volle zee zaten, waren ze Rupert kwijt.
1: Waar is Rupert? Heb jij Rupert gezien? Nee, ik heb Rupert gezien. Rupert! Rupert!
0: Maar ze hoefden niet lang te zoeken op pots op iemand. Daar. En helemaal boven in de mast, daar hing Rupert. Het kan me niet meer schelen! Rupert, kom naar beneden, Rupert! Kijk uit, Rupert, straks val je nog, Rupert. Het kan me niet meer schelen. En daarvoor schreef juffrouw Lisbeth. Rupert, kom naar beneden. Juffrouw Lisbeth, ik hou van u. Zonder u wil ik niet verder leven. Ik hou van u. Met heel mijn hart, met heel mijn ziel hou ik van u. Oh, kom naar beneden, Rupert. Ik hou van jou. Kom naar beneden, dan zal ik je laten zien hoeveel. Ja, en dat was te veel opwinding voor Rupert. Hè. En even liet hij zijn handen los en dondert zo de zee in. Man overboord. Juffrouw Lisbeth trok alle kleren uit, dook hem achterna in de kruwel, pakte hem bij zijn kladden, sleet hem aan boord, pompte het water uit, slong hem. Hij ademt niet meer. Ja, ze hadden allemaal een EHBO-cursus gehad. Maar gelukkig. Daar verscheen juffrouw Lisbeth. Ze knielt naast Rupert neer. Ze legt haar hand onder zijn hoofd. En echt, ze mocht hem heel, heel erg graag. Oh, mijn godverdomme mannen. Maar ze vermande zich. Ze haalde diep adem en ze kotste zijn hele bek vol. Maar met een antiperistaltische impuls mikte Rupert de hele handel terug, recht in het gezicht. Hij opent zijn ogen, ziet aan juffrouw Lisbeth onder de pus, de kots en het zeemer en hij dacht, we zijn gelijk. En hij nam juffrouw Lisbeth in de armen, kuste haar vol op de mond, scheurde zich weer los. Stak zijn arm in de lucht en riep, nu ben ik een man. En hij klauterde weer. Boven in de mast. En daar. Boven in de mast. Uitturend over de verre zee. Zong Rupert. Zijn lied. Lailalai. Lailalai.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting vanaf woensdag tot en met zaterdag. Bij een matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 29 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het midden van en zuidoosten van het land. Hierbij is het de hele dag zonovergoten. Dat woensdag. Dan donderdag in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29 en in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. Er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken en de wind komt uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. Vrijdag zijn zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor en lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. Het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En zaterdag is het droog en er zijn flinke zonnige periodes en bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer.

Ja, naja. Warte, so. Wat? Ja. Ik deed laatst bij mij. Oh, hier zo. Ik deed laatst, hè? Je ziet ze hier pas, echt waar. Deed ik de schuurdeur open. En toen zat er een naaktslak achter. Ja, maar dat zag ik eigenlijk pas toen ik de schuurdeur weer dicht deed. Ja, en die schuur gaat bij ons heel vlak over de tegels, heel laag over de... Ja, dus die naakslak die was op de heenweg waarschijnlijk al helemaal een beetje meegerold, maar ook een beetje geplet en een beetje half opengeschuurd en heel akelig, ja. En die heeft natuurlijk gedacht, ik moet hier wegwezen, maar ja, zo'n slak is niet zo snel. Nee, dus die is op de terugweg nog een keer door de mangel gehaald. Ja, het zag er heel... toch heel akelig uit, ja. Die slak lag zo een beetje zo half, ja, een beetje gedraaid, een beetje na te krimpen zo, van au, helemaal zo bloot, een beetje gescheurd, een beetje opengehaald en een beetje gebutst en zo. Ja, het zag heel, heel zielig uit, heel akelig, ja. Ja, ik raak dan altijd gelijk een beetje in een soort existentiële nood. Of hoe heet dat? Nou ja, dat je denkt, waartoe zijn wij op aarde? Ik krijg gelijk... Ja, ik krijg gelijk, dan denk ik gelijk, waartoe zijn wij nou? Dan zie je zo'n naakslak en dan denk je, waartoe zijn wij nou eigenlijk met z'n allen op aarde? Ja, en vooral, waartoe is de naakslak op aarde? Ja, dat vind ik helemaal een raadsel. Ja, ik vind de naakslak, ik vind dat zo'n onduidelijk onderdeel van de schepping. Ja, ik bedoel, los van de vraag of dat nou helemaal in 6 dagen is gebeurd of niet. Maar ik bedoel, dat maakt verder niet uit, maar ik vind dat zo'n vaag onderdeel, vaag dier, ja, zo'n vaag, zo'n, ik bedoel, je kan hem niet oprapen, daar begint het al mee. Tenminste, je kan het wel doen, want ik heb een heel raar spulletje aan je handen zo. Ja, je kan hem niet in, je kan er geen, je weet niet aan welke kant je hem moet troosten, daar ga je al, weet je, ja, je weet niet, je kan hem niet in een kootje doen, poelen, weet je, je kan er geen contact mee, wil je wat drinken, je kan hem niet aaien, je kan niks, je kan, vogels lusten hem ook niet, weet je, ik vind het een heel... Ja, dat zeg ik, heel onduidelijk onderdeel van de schepping. Ik bedoel, de gewone slak zegt tenminste nog leuk krak als je erop gaat staan. Ja. Nou, dat doe je natuurlijk ook niet expres. Maar die heeft nog iets menselijks met zo'n huisje waar hij dan in gaat zitten als hij denkt dat het gevaarlijk wordt. Weet je, ja, ik vind het een... Ja, ik vind het een... Ja, ik vind het zo'n vage... Ik denk wel eens dat de naakslak nog niet helemaal af was of zoiets. Ja, zo ziet hij eruit. Dat hij echt vlak voor de deadline is gemaakt of zoiets. Weet je, dat ja... Echt vlak voordat hij echt een paar minuten voor 12 uur middernacht... weet je, dat God dacht, nou ja, dat hij helemaal enthousiast was geworden. Weet je, dat hij dacht, weet je, ja, later, wat zal ik nou nog eens... het zag er allemaal lekker uit, die hele schepping. Wat zal ik er nou nog eens bij scheppen, weet je wel? Zo echt een paar minuten voor 12 uur middernacht op de 6e dag, weet je. En dat hij zo... En dat hij dacht, God, ja, en dat hij er heus nog wel iets in had willen steken. Maar vleugeltjes er nog in, of iets leuks, of een versieringje. Of pootjes, of een heleboel pootjes. Of een paar stippen erop, of een schild, of iets leuks. Of nog een leuke gadget, weet je wel, een leuke... Ja. Een knijpertje of wat ook, weet je, iets nog, weet je wel. Of weet ik veel, of iets langs met een tongetje, weet je wel. Dat hij gewoon nog niet helemaal af was, dat hij bezig was, nog aan het verzinnen. En dat het toen in 1 keer 12 uur sloeg en dat hij dacht, dan maar zo. Ja. Ja. Zo ziet de naakslak eruit, dan maar zo. Ja, en die zit er al miljarden jaren mee. Die moet al miljarden jaren door het leven als een soort nat kabouterlulletje, weet je. Ja, zo is het. Ja. Zo is het, ja. Een heel oud kaboutertje, ja. Ja, ik vind het sneu. Nog slap ook, weet je. Ik vind het sneu, ja, ik vind het sneu. Ja, ik vind het sneu voor die hele naakslag. Ik bedoel, de pissebed zal het ook niet makkelijk hebben. Maar... Ja, maar die zijn tenminste altijd nog met z'n allen, weet je wel. Ja, die zitten met z'n allen onder een of andere ongezellige stoeptegel, weet je wel. Ja, zo is het toch, ja. Ja, ik vind het sneu voor die hele... Een goeie...

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: uit je bed. Sluit me in je armen, in je armen ga.
1: Mix 24.

jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke Heuje, Ussen Hui, Knarreneje, Hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vanaf een viaduct op president Reagan is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheert zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ook hij van mening was dat de gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 6e achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeu de Boel. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeu de Boel gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting vanaf woensdag tot en met zaterdag. Bij een matige zuidelijke wind stijgt de temperatuur naar 29 graden aan zee en 32 tot 34 graden in het midden van en zuidoosten van het land. Hierbij is het de hele dag zonovergoten. Dat woensdag. Dan donderdag in het oosten en zuidoosten van het land wordt het opnieuw tropisch met 30 tot 32 graden. In het midden van het land is het een graad of 29 en in het noorden en westen wordt het 23 tot 27 graden. Er zijn zonnige periodes met regionaal ook stapelwolken en de wind komt uit het zuidwesten tot westen en is matig van kracht. Vrijdag zijn zonnige periodes, maar regionaal komen ook wolkenvelden voor en lokaal valt uit de bewolking een beetje regen. Het wordt 22 tot 29 graden bij een matige wind uit het westen tot noorden. En zaterdag is het droog en er zijn flinke zonnige periodes en bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het 23 graden aan de kust tot 28 graden in het zuidoosten. Tot zover het weer.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.
3: Pretend you're

als ik terug kon in de tijd. Mix 24.

0: welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkse straatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde Slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
1: En een speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè?
0: Er zit van alles bij, maar geen
1: ook een
0: speedboot.
1: Een etentje.
0: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
1: Ik wou ook graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik er meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shit krijg. Dus dan denk ik, mijn beugeltje meteen eens in mijn mond steken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen als de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze, ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Zeg, nog één vraagje alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje J. Van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg Jan, leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: En heb ik namelijk een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo'n klerenzooi. Dus als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: En dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje. Ja. Daar gaat-ie. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, Jan.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raas.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen Kneet, Kneet, Kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, Kneet, Kneet.
0: Kneet. Yes. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is het. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele

0: 算了。
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.
2: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new, something special, something remarkable. It's time to welcome your host.
3: Take.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Nou, gezellig.
4: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: The Funky Magician is
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

I need it up.

Yeah.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat Tanja.

Get

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.
2: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.